0: Luister nog de pikkies, dat stoer is niet zijn likkies. Iets voor allemaal wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

0: Dit was die slotepisode van Die Huis in Hertestraat. Ilse is gespeeld door Annette Engelbrecht. Toby was Danny Joubert. Die rol van Charles de Jager is gespeeld door Kobus Robinson en Piet was Magda Beukes. Erika is gespeeld door Annemarie Muller en Klein Niklaas was Sean de Pree. Elma Kreynow het die rol van Charlotte Heinz vertolk. Die verhaal is technisch verzorgd door Skalk Foster en André de Tooi en die bijklanke is verzorgd door Charles Gentle. Die Huis in Hertestraat is vir die radio geskryf en in Johannesburg opgevoer door Leon van Hierop.
1: This is Springbok Radio.

0: meeste nog een fikkies. Dat is toeristisch en likkies. Iets voor allemaal, want voor jou ons Springbok Radio.
1: U is ingeskakeld op die internet radiodienst van springbokradio.com.

0: Oh, excuse, ek het nie geweet dis u compartiment nie. Het was leeg en ek het sommer gaan sit.
1: Nee, toe maar. Maak jy self nie.
0: Hier leer hoed, wat iemand blijkbaar vergeet het. Vol wapens en dinge. Ken jy die persoon aan wie dit behoort?
1: Ja, ek ken hem. Hy bly in Hertestraat. Ek weet nie of u al daar was nie, meneer. Dit is die mooiste straat in Stellenbosch. En daar staan een rij gerestaureerde huise. Hy bly in een van hulle.

0: Dit was die slotepisode van Die Huis in Hertestraat. Ilse is gespeeld door Annette Engelbrecht. Toby was Danny Joubert. Die rol van Charles de Jager is gespeeld door Kobus Robinson en Piet was Magda Beukes. Erika is gespeeld door Annemarie Muller en Klein Niklaas was Sean de Pree. Elma Kreynow het die rol van Charlotte Heinz vertolk. Die verhaal is technisch verzorgd door Skalk Foster en André de Tooi en die bijklanke is verzorgd door Charles Gentle. Die Huis in Hertestraat is vir die radio geskryf en in Johannesburg opgevoer door Leon van der Hop.
1: This is Springbok Radio.

0: produced by Brian O'Shaughnessy.
1: Luister nog een pikkies, dat stories niet zijn likkies. Iets voor allemaal, ook voor jou, op Springbok Radio.
2: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

0: O, oh, excuse, ek het nie geweet dis u compartiment nie. Het was leeg en ek het sommer gaan sit.
1: Nee, toe. Maak jy saak nie.
0: Hier lê hoed wat iemand blijkbaar vergeet het. Vol wapens en dinge. Ken jy die persoon aan wie dit behoort?
1: Ja, ek ken hem. Hy bly in Hertestraat. Ek weet nie of u al daar was nie, meneer. Het is die mooiste straat in Stellenbosch. En daar staan een rij gerestaureerde huise. Hy bly in een van hulle.